0: FM, ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandaptai eng emenyo, Emo FM.